0: is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Die periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Dat spijt me. Voor Nederland.
1: Aber es ist so langweilig. Das macht nichts, denn wir haben die Lösung. Hat Insemex